Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vechtal.
1: Dit is Vechtal NL. Wij draaien de hits waar jij van houdt.
0: In Oost-Nederland op 105.6 FM.
1: En wereldwijd via de Vechtal NL app.
0: En via de website
1: rtvvechtal.nl.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Vechtbal NL is er 24 uur per dag.
1: 7 dagen per week.
0: Wij draaien de meezingers van vroeger en nu.
1: Vechtbal NL
0: brengt je radio tot leven.
1: Elke dag weer.

0: het verhaal over mijn kleine blonde Katja Karenina. Welke ik gezaagd heb uit het grote, verre Sovjet-Rusland. Raz, dwa, tri, citeren.
1: Katja Karenina, Katja Karenina, Katja Karenina, Katja, Katja.
2: Zij was blond en mooi en haar mond

0: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als die van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Van vinyl en schijf.

het even zien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij de huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
1: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijk-conferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen. Die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
2: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
1: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
3: Wij weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
1: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
5: Dan bel je toch Twente Verhuur?
4: Dat hij dat ook dan?
5: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
4: En dan zit wij straks met afwas.
5: Zelfs dat doen ze voor je.
4: Goh, lekker hè.
5: Van Twenteverhuur.nl.
6: Voor de grootste keuze in...

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.

0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
2: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan ja, wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
1: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
3: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, dat is, het risico is te groot.
1: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon, verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
5: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.

course of Pretty. Big City. Big City. Big City. Doers of Pretty.

0: Dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markushauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markushauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. De Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af van Harlingen naar Westerschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.
4: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Hier is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markussauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens The Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussoer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussoer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

Ja, luisteraars, een hele onnozele goede vrijdagmiddag toegewenst hier. De vrijdag na Hemelvaart. Luisteraars, ik wens u een hele onnozele goede vrijdagmiddag toe. Je bent weer als van oost verbonden hier. Op de vaste vrijdag met de Palm FM Show. Hier bij Vechtal NL. We hopen weer op een goede verbinding zo. Vandaag. Dus luisteraars, een goede middag. Je bent hier afgestemd op de Palm FM zender. Hier live bij Vechtal NL vanuit de Palmboom Bunker. En we hopen vandaag weer op een goede verbinding van sprake van de music. En luisteraars, mocht dit nou zo wezen, vraag dan maar eens een leuk blaadje aan. En laat weten wat Sjaaltje nog een beetje deurwabbert vandaag. Het is allemaal weer mogelijk op 06. En dan 33-14-8686. Dus luisteraars, 06 en dan 33-14-8686. Als we zijn voor goed verzoek of reactie hier op de vrijdag. Deze vrijdag hier naar Hemelvaart, hè?

Dus luisteraars, een hele goede middag. Je bent hier live in Restik, verbonden met de Palm FM-zender hier. Op de vaste vrijdag, oud en vertrouwd, via Vechtal NL. Luisteraars, voor goed bezoek of reactie, luid de nummer 06 en dan 33-14-8686. En dan gaan wij hier verder met de eerste serie vocale blaadjes van vandaag. We gaan hier zo eerst eens even verder met een lekker blaadje van Frankie Valjo, hè, met Shalala.

Luisteraars, luister mee. We gaan hier verder met de eerste serie Vokaaltjes. We gaan hier verder met Frankie Valjo. Ik wens u een goede middag toe. Luister mee, je bent afgestemd hier op de Palm FM zender. En een hele onnoze goede vrijdagmiddag. Ajus.

0: Dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat de inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Markesoor over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Markesoor had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. Burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Jouw keuze nummer 1 op de radio. Iedere dag weer.

Niemand sterft van een beetje verdriet. En ik ben je Romeo niet. Nee, ik word niet geofferd. Ik ben geen grote lach.

the sound? Check. De palmboompjes in de plooi? Check. Zet die muziekmachine dan maar eens op standje tegelbreuk.

voetjes van de vloer en swing de pan maar eens lekker uit. Met dit overheerlijke, septropische geluid.

Ja, luisteraars, we zijn een lekker blaadje van Heintje bij de Palm FM-zender. Live hier op de vaste vrijdag bij Vechtal.nl. Ook deze vrijdag na Hemelvaart, hè. Strak aan de band, luisteraars. Goed, luisteraars, 06 en dan 3314-8686 is het nummertje voor jouw reactie. En laat weten waar de radio aan staat vandaag. Dan gaan wij hierin verder met een plaatje van Willeke Alberti, hè.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers, 2e op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Ha, buurvrouw! Ja, mooi, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

Hallo, 1, 2. Luisteraars, een onnozel goede vrijdagmiddag toegewenst. Dus luisteraars, ik wens u een hele goede vrijdagmiddag toe. Je bent hier weer als van oost afgestemd op de Palm FM Radio. Hier bij Vechtal NL. En we hopen op een goede verbinding zo. Van Sprake van de Music hier. Deze vrijdag na Hemelvaart. En luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie luidt het nummer 06 en dan 3314. En dan 8686. Dus luisteraars 06 en dan 3314 8686. Als dat zijn voor goed verzoek of reactie. En laat weten waar de radio aan staat, hè.

Dus luisteraars 06 en dan 3314-8686. Als er zin voor goed verzoek of reactie. Ook Wimpy, de zender Beunaars FM. Luister Mickey al, hè. Je bent goed bezig, hè. Alleen dat groene, dat stiept me niet zo aan, hè. Mijn schil met zwart winnen, hè.

Hallo en graag nog even een plaatje van nog Ine dan. Goedie 100 messen. Groetjes namens Jelmer Blo. Ook Jelmer luister mee daar. Plaatje is wel gedraaid. En blijf erbij, kerel. Succes met het mesten. En je gewoon even zes bij jou voor jou in de rond ook. Alex Borgen, luister gezellig mee daar, hè. Op de camping. En je gewoon de, ja, Joen zeide, op aan, hè, meneer. Luister gezellig mee daar. Dankjewel voor jouw reactie. Mooi dat de radio daaraan staat. Ook een mooie ruin voor de firma Verbeek. Graag een eentje van Normaal. Groetjes namens Guus. Guus, die luistert mee, kerel, hè. Ik heb hem een mooie gedraaid van Normaal. Ook vandaag alweer meer dan één, hè, dus... Luister, gezellig middag, Guusie. Oké, dankjewel voor jouw reactie. Ook zijn de blaadjes vandaag uiteraard in zeer speciaal voor oma en voor Sarah en Sophie. Luister, gezellig mee, hè. Ze zijn zeer speciaal voor jullie daar. En luister, gezellig mee op de vrijdag. Ook Wimpy, de Beunaars FM-zender. Luister maar eens gezellig mee, kerel, hè. Onder de hand- en spanddiensten, hè. Die man is zo onneuzeldruk vandaag, joh. Foi. Dat is niet normaal meer, hè. Ook jongens van het DIN-team uit de Voort, luister mee. De blaadjes zijn voor jullie vandaag. En blijf erbij, hè.

Ja, padam, padam, pam. Goed luisteraars, 06 en dan 3-3-1-4. En dan 8-6-8-6, wordt het geregeld hier. En laat weten waar de radio aan staat. Ook een goede middag, Lars, en succes. Groetjes van Henkie Groot, nu is het ook Henke luister mee daar. Laatjes gaan, José de Ban. En luister gezellig mee, hè. Hallo Lars, wil je een lekker plaatje draaien voor Willem en Angela? En doe er maar een eentje van Moorwerk. Groetjes namens Freekie de Zilverster. Ook Freek daar luister mee, hè. Laatjes zijn voor Willem en voor Angela vandaag. Ze gaan ook even met speciale goed richting Abel Duarnet. Luister gezellig mee daar.

luisteraars, luister naar over. We gaan ook heel vlug verder hier met de volgende serie blaadjes. Je bent afgestemd. Live en rechtstreeks hier met de Palm FM Radio. Op de vaste vrijdag hier bij Vechtal NL. Luisteraars 06 en dan 3314. En dan 8686. En dan is de volgende. Is er een eentje van André Hazes met Leedvermaak. En luister mee.

dokter groet nu ook correct. Van de slijter heeft het geleerd. En het meisje in de bibliotheek, ach, dat zat er gewoon verkeerd. Die tante van mij, die weet niet beter. Ze is het niet gewend. En meneer Van Dalen heeft me laten weten dat het groeten van ons officieel wordt erkend.

Jawel. Eindelijk vrijdag. Dat werd tijd ook, zeg. Dit is hem weer. Studio Palm FM. Live vanaf de Palmboom Boulevard op de vaste vrijdag. Laat weten wat je wil horen op het reactienummer 06 33 14 86 86. Palm FM.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6... blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

Ja, luisteraars, maar geen woord daarvan is waar. Je bent hier in live en rechtstreeks verbonden met de Palm FM-zender, hè? Nog steeds in Onnozeltje live hier bij Vechtel NL op de vaste vrijdag. En luisteraars, voor jouw goed verzoek of reactie, luid het nummer nog steeds 06 en dan 3314. En dan 8686. En zometeen eens in een paar reacties de zenderbak in gooien. Maar we gaan eerst even verder met een plaatje. Zeer speciaal voor Wimpy, de Beunaars FM, hè? Voor ons Wimpen. Min 1, hè?

Ja, laat ze zorgen zeg. In mijn lekker plaatje hier van Frank en Mirella bij de Palm FM-zender. Luisteraars 06 en dan 33148686. Is het nummertje nog steeds voor goed verzoek of reactie? Goed, het volgende plaatje gaat in met speciale groet richting Vilsteren, richting oma Bernadette, richting Sarah en Sophie. Luister, stel hem mee daarin. Ja, eet smakelijk hè.

Ja, luister eens, Jorim, Dana Winner, hier bij de Palm FM Radio. Als in weer hier op de vaste vrijdag, de vrijdag hierna Hemelvaart. Luisteraars 06 en dan 33148686. En is het vonde plaatje voor die dramtit, hè? Oftewel voor Wim de Oldebeunaars. Heb je weer geluk, hè?

Ja, luisteraars, een hele goede middag nog, hè. Het is nog net middag. Dus luisteraars, ik wens u een hele onnoeze goede vrijdagmiddag toe. Je bent afgestemd hier op de Palm FM Radio. Als in weer live en oud en vertrouwd hier bij Vechtal NL. Hier vanuit de Palmboom Bunker. En we hopen nog steeds op een goede verbinding toe. Op deze mooie vrijdag hier na Himmelvaart. Dus luisteraars, een hele goede middag. Je bent hier afgestemd op de Palm FM Radio. En voor jouw goed verzoek of reactie, laat het nummer 06 en dan 33148686. Dus luisteraars 06 en dan 33148686. Wordt het geregeld. En vraag ze aan, hè. En zo zijn mijn paar reacties de zendebak in gooien hier. Ook Henkie Grootneus, luister, gezellig mijn kerel, hè. Mooi dat hij daar ook nog steeds aan staat in Dalsen, hè. Platjes zijn voor jou, meneer. En blijf erbij. Ook was het weer gezellig deze middag. En de groetjes namens Bernhard Geugelaar. Ook Bernhard daar vanuit Hogeveen luister mee. Platjes gaan met speciale groet uiteraard. Jouw zijde man, hè. En zorg vooral ook dat je goed drinkt, hè. Ook Sander de Proemen luister mee, hè. Platjes zijn voor jou, meneer. Ze gaan richting Dalsen. En ik heb jou gisteravond nog alleen maar goed gehoord, hè, van Sprake van de Music, en blijf erbij. We gaan een plaatje vandaag in zeer speciaal richting Arnold Rost en luister gezellig mee, kerel, hè. Plaatje van de Voorste Boys is wel gedraaid en maak ze mooi van daar op vakantie. En ze gaan voor Johan de Ronde, ook in voor de lady daar, dacht ik, hè. We zijn een plaatje vandaag in zeer speciaal voor Betje Wienen. En luister maar eens even gezellig mee, kerel, hè. Plaatjes gaan voor Johan de Ronde. En ook uiteraard een zeer speciaal vandaag voor de lady Simone. En luister mee daar. Ook een goede middag en we luisteren ook weer gezellig mee. Graag met een plaatje van Normaal. En ook een eentje van Broesie. Voor de maagboon namens Henk Schuddert. Ook Henkie luister mee daar. En ze zijn gedraaid. En luister gezellig mee daar. De plaatjes zijn voor jou daar. Ook een voor de lady. En voor die muiters, hè. En blijf erbij vandaag. Ook het zendertje MDR. De Maxi, dat is radio, luister gezellig mee. Maakt wel mooi vandaag op de camping. Nog net niet verregend, hè? En luister mee. Ook de luisteraars uit Zweden. Luister mee daar vandaag. De plaatjes zijn voor jullie daar, hè? Voor Juliette en voor Erwin. En blijf erbij. Ook in weer druk hier aan het melken in Hessem. Ook de family Wellenberg. Luister uiteraard gezellig mee daar. Ook in dankjewel, hè? Voor de prijzen, hè? Voor 12 juni. Ja, luisteraars, vrijdag 12 juni, de hele dag aan de band, de Palm FM, met de Beunaars FM, met de zomereditie. Dus luisteraars, vrijdag 12 juni, de hele dag aan de band, de Beunaars FM, met de Palm FM. Als hem live vanaf de Beunaars Boulevard in Damsholte. En iedereen is weer van harte welkom voor een drankje en een hapje, hè. Luisteraars, zet hem in de agenda, hè. Ook Wimpy daar, de Holderbeunaars, luister mee, hè. En heb je eindelijk in de hitseeker gehoord, hè. Hoi. Luister gezellig mee, dan, meneer. Ook Willem daar uit Apeldoorn, luister mee. Plaatjes zijn voor jou daar en spreek je zo meteen wel, hè.

Jam pam pam. Oké, okay, een mooie draai voor iedereen hier in de stront. Graag hem de Warkenhelden van Moorwark. Groetjes namens Guus. Ook Guus daar onder het stronten. Luister gezellig mee daar, hè, bij de firma Verbeek. Plaatjes zijn voor jou, hè. Plaatjes waar gedraaid van Moorwark. En luister mee, kerel, hè. Goed je best doen, hè. Een beetje deur doen, hè. Ook Gerbert Wameling daar in Giemen. Luister gezellig mee. Plaatjes zijn voor jou daar. En tot zo aan de rammel, hè. Ook graag hem een mooie draai van Jovink. Zeer speciaal voor Emiel Rodanov, die gisteren 35 jaar is geworden. En de groetjes namens Michael Raasman. Ook Michael Raasman daar, luister gezellig mee. Plaatje van vandaag gedraaid voor Emiel Rodanov, hè. 35 lentes jong, die man, hè. Foi. Is op zich best oud, hè, voor een varken, hè. Luister maar eens even gezellig mee daar, jongens, hè, in Damsold, hè. Yep, pam, pam. Ook Jan zometeen even weer rammel, hè. Druk je hem voor, hè. Maar ze gaan wel richting Hogeveen, dacht ik, hè. Ook een goede dag en ik heb ook hem weer meegeluisterd. En hij stond zeker wel afgestemd, maar wel donders druk, hè. De groetjes van Jan Arend Volgezang. En ging wel weer mooi. Ook Jan Arend Volgezang luister mee daar. Dankjewel voor jouw reactie. Blijf erbij daar. Hoe is. Ja. En ze gaan hier met speciale groet richting Linde daarheen. Goed, luisteraars. Luister en huiver. We gaan hier ook weer verder met de volgende serie Schijfjes. We gaan hier zo eens even verder met een heel mooi plaatje van Charlène. Met elke zonnestraal, dat ben jij. Volgt de rest helemaal vanzelf hier. Onneuzeltje live op de vrijdagmiddag. Nog net middag, hè. Bijna de vrijdagavond editie. Hier live dus bij de Palm FM zender. Luisteraars, een hele goede dag even en luister mee. En vraag dan, hè. 06 en dan 3314 8686. En de onneuzele groetjes. Daar hoor.

Luisteraars, goedenavond. Jorder in het radio-ensemble met Juanita. Was in zes speciaal voor Heidi en voor Jannie daaruit de Voort. Luister uiteraard gezellig mee. Kim, dankjewel voor het rammeltje vanaf die zijde. Luisteraars, goedenavond. Je bent hier nog steeds helemaal afgestemd op de Palm FM Radio. Je bent Vechtal en 0 met het nummertje 06 en dan 3314. En dan 8686 is het volle plaatje. Zeer speciaal voor mijn grote vrienden, voor William Holsappeltien. En luister gezellig mee, hè, meneer. Plaatjes zijn voor jou, hè.

0: Ja, luister, was een hele goede avond. Jodder in mijn lekker plaatje hier van duo Bart en Linda. Hier bij de Palm FM Radio. Als even weer onneuzeltje live hier bij Vechtel van Nel op de vaste vrijdagavond. Luister, was voor je goed verzoek of reactie. Luister, nummer nog steeds 06 en dan 3314-8686. Gaat het volgende plaatje met speciale groets richting de Melk Arena op het Achterveld, hè?
1: Als de dagen weer...
0: Ook Vincent en Suzanne, luister uiteraard gezellig mee. En deze is voor jullie, hè?

Ja, luisteraars, eens, hè. Tranen zal ik nooit meer om je laten. Al zijn we live hier bij de Palm FM-zender. Luisteraars 06 en dan 33148686. Gaan we hier verder met een heel mooi plaatje van Wimmy Bauma. Met een leven lang. En wij zijn vandaag wel op tijd, hè. Ja, de Beunaars FM, die had het allemaal weer niet helemaal op orde op de woensdag, hè. Ook Willem Pieter uit Apeldoorn luistert mee, hè. En Joris, hè.

0: 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijke overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwerman.
2: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
1: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: EG ten Kate in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
4: Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

0: mijn rustplaats stond een blondje en die wilde naar Madrid. Omdat het op mijn route lag, gaf ik dat kind een lift. Ik dacht, misschien valt het wel mee als ik maar heel druk praat. Maar zij kneep snel haar neusje dicht en vroeg:
1: heb jij dat

Halverwege klapt een band en ik moet aan de kant. Ik sjor aan mijn reserveband, daar grijnst zo'n zwijn me aan. Dan breekt ook nog mijn krik in twee en ik lig in een deuk. En 120 varkens lachen zich zo wat

kwam ik daar dan eindelijk aan. Ik reed weg naar het slachthuis en daar kwam de baas al aan. Hij opende de laadbak en hij schreeuwde vol venijn. Jij moet mij brengen schapen, maar hier niet eten zwijn. Ik zit daar maar en huil haast van.

Ja, laat zoals Euro zegt, eerst was hem dit speciaal voor Jan daar in Marienberg. Oké, dankjewel voor jouw reactie, kerel, hè. Spreek jou, dacht ik, maandag wel weer, hè. Luisteraars, goedenavond. Je bent nog steeds afgestemd op de Palm FM Radio. Hier bij Vechtal.nl met de nummertje 06 en dan 3314-8686. En dan gaan we verder hier met een heel mooi plaatje van de Nachtvlinders met Waarom. Zim voor Jan de Krijleman, hè. Ook Jan, luister eens nog mee in de vrachtwagen. En goed sturen, hè. Bijna weer bij Herma, hè.

0: Ja, luisteraars, eens, hè. In mijn lekker blaadje hier van vader Abraham. Dit was MC speciaal voor Johan de Ruitsommen. Luister, uiteraard gezellig met kerel, hè. Dankjewel voor jouw reactie op de vrijdagavond. Luisteraars, goedenavond. Je bent nog steeds helemaal afgestemd op de Palm FM Radio. Als hem hartstikke live hier weer op de vaste vrijdag bij Vegdal NL. Luisteraars 06 en dan 33-14-8686 is het nummertje. Dan gaan we verder hier met een heel mooi plaatje van de Dutch Boys. Die gaan hem stappen, hè. Stappen in Olde Pekela. Hem zeer speciaal voor Jossie daar van de Vlierhoek. En die man is hem druk met bakkies, hè. Nou, ik gooi deze ook in het zendenbakkie in, hè.
1: Ik ben uit Drenthe nog nooit in het buitenland geweest. Maar op een dag trok ik de stoute klompen aan. En vlakbij Bareveld trok ik over de grens.

Ja, luisteraars, Jorderim, de rockschrijver. Was de break op de vrijdagavond hier bij de Palm FM Radio. Deze was zeer speciaal voor Boerwameling daar, onder het melken in Giepmen. Luister maar eens gezellig mee daar, hè, met de dames. Luisteraars, je bent nog steeds helemaal afgestemd op de Palm FM Radio hier bij Vechtal NL met het nummertje 06 en dan 3314. En dan 8686 is het volle plaatje zeer speciaal voor de Family Hasman daar in Hogeveen. En ook in Jan Kamps, dankjewel voor jouw reactie. En Danny Vera, die heeft er zin aan, hè?

Hallo, 1, 2, hartstikke. Luisteraars, ik wens u een hele goede vrijdagavond toe. Luisteraars, een hele onneuzele goede vrijdagavond. Je bent hier nog steeds helemaal afgestemd op de Palm FM Radio. Al zijn we oud en vertrouwd. En zo live als wat hier op de vaste vrijdag bij Vechtel NL. We hopen op een goede verbinding zo. Van Sprake van de Music. Luisteraars, mocht dit nou zo wezen, vraag dan maar eens een leuk plaatje aan, hè, voor je maatje. En laat weten waar de radio aan staat vanavond. Word ik hem super gewaardeerd hier. Het is weer mogelijk op 06 en dan 33148686. Dus luisteraars, 06 en dan 33148686. Wordt het geregeld hier. Wordt er hem een leuk plaatje voor jou gedraaid, hè? En zo zijn mijn paar reacties de zenderbak ingooien hier. Ook Hulsebosje daar, Ruud Heino, luister, gezellig mijn kerel, hè. Plaatje is gedraaid van André Hazes. En ook het plaatje van Sailing Home wordt zometeen nog eens even gedraaid, hè. Luister maar eens even gezellig mee daar, Hulsebosje. Uts, Heino, City, hè. Is gewoon voor jou in de ronde, meneer. Ook Joenti daar op de Vanberg, inmiddels weer op de Vanberg. Luister mee, kerel, hè. Plaatjes zijn voor jou. En blijf erbij vanavond. Ook Jossie daar op de Vlierhoek, luister gezellig mee, hè. Druk bezig die man, hè, met de bakkies, hè. De zenderbakkies. En luister gezellig mee daar, Jos, hè. Plaatjes zijn voor jou daar. Ze gaan nu met speciale groet richting de Vlierhoek. Ook Johan daar, Ruud Ommen, luister mee, kerel, hè. Plaatje van vader Abraham is gedraaid. En blijf er gezellig bij vanavond. Ook de zender Bilsbar, luister mee, hè, Marco. Ze gaan ook voor jou in de ronde. En blijf erbij daar. Ook Jan daar, ik dacht in Hogeveen, luister gezellig mee, hè. Ik ben samen met de Family Asman. En blijf erbij aan die zijde.

En ja, als die gaat even richting het Hoge Vienne. Oké, gaat hij daar uit? De Voort, luister gezellig mee. En de plaatjes zijn wel gedraaid, hè? Alle drie, hè? Luister gezellig mee, daar gaat hij samen met Jannie uit De Voort. Oké, draai met het plaatje van Chantal. Met Che Sarah, aangeboden Johnny Bonenkamp, de mouwschepper. Ook Johnny Boy Bonenkamp, luister gezellig mee vanavond. En. Het plaatje is wel gedraaid, hè? Hey, joh. Alleen de goede schuif dicht doen, hè? En luister maar eens even gezellig mee daar dus, hè? Johnny Boy. De melk scheppert. Ook zijn de plaatjes vandaag even zeer speciaal voor mijn grote luistervriend, hè? William Holsappel. Luister gezellig mee en maak er vanavond ook in wat moois van daarbij. Mansier in Oud-Leusden. We gaan hem een lekker plaatje draaien voor Gaiti en voor Jannie. En neem de groetjes van de burgemeester, oftewel van Dirk van het Landgoed. Ook Dirk daar van het Landgoed, luister mee. Plaatje van de geluid voor Gaiti en voor Jannie te Voort. En blijft erbij daar ook André Pannen, de vaksboer. Luister mee, kerel, hè. En Jeroen van Joen de Ronde, meneer. Succes nog even, dacht ik, met de werkzaamheden, hè. Ook Willem daar uit Apeldoorn, luister gezellig mee. Het plaatje van vandaag gedraaid voor Freekie, de Zilverster. En ik heb ze allemaal gedraaid, dacht ik, hè. Plaatje van Henkie Weegaard. Oké, eentje van Wimmy. Met een leven lang. En ook even het plaatje van 1%, hè. Dat is allemaal weer gelukt en luister mee daar. Ook Vincent en Suzanne op het achterveld luisteren gezellig mee. De plaatjes zijn voor jullie vandaag. En zie Wappert even met speciale route richting het achterveld dus, hè. Ook Boer Hameling luister mee daar. We gaan even richting Giepman. De rotschijf is uiteraard gedraaid. Ook Jan daar in Marienberg luister mee, hè. En ze zijn voor jou daar, ook Jan Albers luisteren gezellig mee. Oké, dankjewel voor jouw reactie. Oké, mooi dat de radio daarin weer aanstaat. Blijf er gezellig bij vanavond, hè. Ook Jan de Kruidenman luistert mee. Plaatje is geluid van de Nachtvlinders met Waarom. En ik hoop ook dat het daarbij goed is en luister mee vanavond.

Voor luisteraars zijn 06 en dan 3314. En dan 8686 voor jouw goed verzoek of reactie hier op de vrijdagavond. Oké, we gaan nog even een dikke Duitse draaien van de jongens van Het Is Niks. Maar dan maar gewoon namens Jossie van de Vlierhoek. Ook Jossa luistert mee en die dikke Duitse die gaan we zo meteen eens even draaien. Hè. Dat wordt geregeld en luister mee daar.

Nou, vooruit hè. Nog eentje dan hè. Dan gaan we weer verder met de Vondenserieblaadjes. Luisteraars, goedenavond. Je bent hier dus in verbonden met de Palm FM Radio. Als we maar live hier vanuit de Palmboom Bunker. En we gaan hier zometeen ook weer verder met de Vondenserieblaadjes. Luisteraars, luister mee. 06 en dan 3314. En dan 8686. Zet een nummertje voor jou goed, verzoek of reactie. En dan gaan we hier verder met het plaatje van Lou en de Nieuwstars. En dan volgt de rest helemaal vanzelf hier, hè. Luisteraars, luister mee. Een hele goede vrijdagavond toegewenst. En geniet van de onneuzele hits. Hier komen ze weer, gaan ze weer. Goeie avond. Daar hoor.

Ja, luisteraars, een hele goede avond. Hallo, 1, 2. Luisteraars, een hele onnoze goede vrijdagavond toegewenst. Je was hier weer verbonden met de Palm FM Radio. Aan de man eruit hier. We zijn live vandaag vanaf de Palmboombunker met een paar blaadjes. Voor jong en groot, voor iedere luisteraar. Hier op de vaste vrijdag, hè. Luisteraars, we hopen dat onze verbinding goed was. Van sprake van de music. En iedereen, dankjewel voor het luisteren en voor de aandacht. Dankjewel voor alle reacties zo weer, hè. Ik hem dik voor de bakker. Hoort ons, dacht ik, volgende week vrijdag wel weer. Luisteraars, voor nu een heel goed weekend. Ja, een lekker lang weekend, hè. Maak er wat moois van. Ja, ondanks het wat mindere weertje. Maar goed, dat rijdt dan soms, hè. Luisteraars, de groetjes. We gaan de band uit hier. Dit was hem, de Palm FM Show. Hier bij Vechtel NL. En we sluiten hier nog even af met normaal de ballade van de muzikant. De afscheidsmelodie. Zoals ook elke week. Maar weer en weer, hè. Luisteraars, de groetjes. Een heel goed weekend. En tot die volgende ronde. Dag hoor.

0: Hier is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Watch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Pas op! Pas op voor de verf! Pas op!

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overleg met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

U luistert naar Radio Slovenia en Lady Cupido uit de locatie Hollandse Veld. U kunt ons bellen voor verzoek 0528 341142 of zend een sms-berichtje 0620 79 0157.

0: Dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer, vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Hier is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting.